0: Zometeen op Jay.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zometeen op Jay. Don't ever say it's over. Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: 6.
1: Zometeen op Jay.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dossier.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Zometeen op Jay.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Zometeen op Jay.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en 2 incidenten in juli in Houston en Maine, waar 2 mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizenbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In natuurgebied Herperduin bij Oorschot vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Berchem en Os, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met twee lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams, maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizenbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dossier.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oors woedde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem. Samen met 2 lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Zometeen op Jay.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Jay Verkeer, ANWB.
2: Er staat een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Knoop Tatmarbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are free. Zometeen op Jay.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: J-verkeer, ANWB.
4: De A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar staat een file voor de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De N59 Sierafskerken-Zierikzee is in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: J-verkeer, ANWB.
3: Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. De vertraging vanaf Rotterdam-Zuidplein is een half uur. Verder is de N59 Seroskerke-Hellegatsplein in beide richtingen dicht bij Zierikzee door politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt het beste richting Hellegatsplein omleidingsroute U15 aanhouden, de andere kant op U16. En tot zover.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: J-verkeer, ANWB.
3: Staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dossier.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Jay Verkeer, ANWB.
7: Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat een file met 10 minuten oponthoud. In Zeeland is de N59 tussen Seroskerk en Zierikzee in beide richtingen dicht. Door een politieonderzoek na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: J-verkeer, ANWB.
3: Er staat file op de afsluitdijk op de A7, Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Jay Verkeer, ANWB.
6: Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: your pom pom girl.
1: Zometeen op Jay. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprong een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Jay Verkeer, ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: J-verkeer, ANWB.
2: Er staan vanmiddag niet zoveel files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt 1,5 maand vast. Milieuonderzoeker Wim Schijnenbeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Merg. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
6: Jay Verkeer, ANWB.
8: Er staan vandaag vooral hele korte files. Alleen op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem, daar heb je nu een kwartier vertraging bij Tiel, want daar is een ongeluk gebeurd.

0: Dossier. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. J-verkeer, ANWB.
1: Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de A.

0: zometeen op Jay.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen... waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Jay Verkeer, ANWB.
3: Er staat alleen een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: J-verkeer, ANWB.
2: Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de aan.

0: zometeen op Jay.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
4: Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten oponthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelande en Goederede ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van hele erge dingen. Gewoon
1: die goudvis moesten doorslikken.
0: Gekke tattoo set of zo.
1: IJsbad en zo.
0: Aan elkaar leren kennen. Aan een goede band met elkaar creëren. Die houdt voor de rest van het leven.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: J-verkeer, ANWB.
2: Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dossier.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Cool Mix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik Pastenaakeluik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws.

0: is Jay.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Zometeen op Jay.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Zometeen op Jay. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken, verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik paste na Kluik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. En tot zover het nieuws.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. En tot zover het nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar. En tot zover het nieuws.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Zometeen op Jay.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Jay Nieuws. Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zometeen op Jay.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.